Grooving. The Day of Move. Trekken als een begin. Stala prvá hodinka, čisté disco. DJ samples in the mix. Potom je Sanctus Groove.